Well, the birds got together to talk about the weather. Scoopy tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet. Bird talk. After making their decision with that well-known birdie-like precision.